0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

0: remember me.
1: Underground's not dead. It just moved to Tuesday night. Only on Hot Dance Radio.
2: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: thanks for tuning into the Bonic Sessions. Have a wonderful time. Till next time, yours, Paul van Dyk.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Hoi,

0: zin in. Tot dan.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

on the list.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Robin Schulz returns same time next week.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

0: airs every second Sunday of the month from midnight onwards.
1: You know I don't play right.
0: Enjoy.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met drie O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
3: Met drie O's.

like nights. Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Hallo dromers. Ik ben Jeroen van Inkel en dit is mijn ultra-relaxte programma Dreamscape. Een oude filosoof zei ooit: wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal. Laten we vandaag nieuwe herinneringen maken met een uur lang muziek helemaal voor jou.
1: Going somewhere? No? Well, don't let that stop you. That fantasy that remains forever out of reach? Not anymore.
0: Vandaag muziek van Max Richter met een track die hij zelf nog nooit gehoord heeft. Verder Al Gunn, AJ Cook, John Waite met een unieke a cappella opname, Talk Talk en Vangelis. Maak je gedachten vrij. Verwijder de negatieve vibes, dan zet ik de deur voor je open. Please enter Dreamscape.

0: feels good.
1: Oh, yeah, I'm making my face for you.

Je luistert naar Dreamscape. Ouder worden is een langzaam verdwijnende echo van haast. Waar vroeger alles moest branden, mag het nu gloeien. De dagen worden niet korter omdat de tijd sneller gaat. Ze worden kostbaarder omdat je eindelijk begrijpt dat geen enkele ochtend zichzelf herhaalt.

dat het leven voor je ligt. Ouder worden is ontdekken dat het leven ook achter je woont. In stemmen die je mist. In straten die niet meer bestaan. In liedjes die ineens ruiken naar een zomer van 40 jaar geleden. Eén akkoord en de tijd klapt open als een oude koffer vol vergeten licht. En met de jaren verlies je veel. Snelheid, zekerheden, mensen, illusies. Maar verlies is een vreemde leermeester. Hij maakt ruimte. Ruimte om zachter te kijken. Minder te oordelen. Beter te luisteren. Je ontdekt dat wijsheid niet ontstaat door alles te weten, maar door te accepteren dat bijna niemand werkelijk begrijpt waarom we hier zijn.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Hey, Bank de Blank hier. Luister naar mijn show Blank House met de allerbeste progressive house en melodic

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Tuesdays on ATS Radio are strictly for the one

0: Hell's Not Dead just moved to Tuesday night. Only on Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.

Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: tijd.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

was hij er nog volop bij in de Heavenly 100. Insomnia greep daar naar de tweede plaats. De komende twee uur trakteer ik je op een lekkere mix van nieuw, vers en lunchtop classics. Te beginnen met Fireboy, DML en Nico Santos. Dit is A Body Topic.

techno. And oh boy, we love dance. Hot Dance Radio.

0: Kygo met Lose Somebody met een gevoelig einde op Lunchbox Hot Dance Radio.
1: The sounds you love, I love. For the life you live.
0: Wij gaan door met Fede Legrand, die teruggrijpt naar een echte popklassieker. In 2004 scoorde Ciara en Missy Elliott een wereldhit met One Two Step. Fede duwde hem door een house machine en zo belandt hij op jouw zondagmiddag. Hier is Fede Legrand met One Two Step.

0: liedje dat je gelukkig maakt. Dopamine hoorde je van collega's op Hot Dance Radio. De Purple Disco Machine. Hot Dance Radio. Wij gaan even naar een korte onderbreking. En daarna een track die wereldwijd al miljarden streams telde. Als je een Britse producer en een vocaliste samenbrengt en je maakt een lyric over een rode sportwagen, dan heb je dat recept. Wie dat is, hoor je zo na de break.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl, M-O-O-O-V-E.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Hypixin en Bonnie Tyler met Together hier op Hot Dance Radio. Wist je dat we op onze website hotdanceradio.nl een complete agenda hebben staan met al onze specialty shows? Daarover later nog meer. Eerst even lekker doordansen met Booty Love en Some Kind of Rush. Feels like

hoorde Clean Bandit en Demi Lovato en Solo hier op Hot Dance Radio. Straks heb ik nog Tiësto met Beautiful Places. Maar eerst, je hoort al Rigar en Carson en Higher Love. Dan gaan we de uurwissel meemaken en dan zie ik je dadelijk aan de andere kant voor het tweede uur lunchdrops hier op Hot Dance Radio.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Hey, dit is Daniel Moro. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

0: uur lunchklop trapten we af met Turn the Lights Off van Justy.
1: Lunch. Patent Radio.
0: Het is een heerlijke rustige zondagmiddag. Het weer is een beetje van moi moi. Af en toe een zonnetje, af en toe een buitje. Het is tijd om lekker op de bank te zitten. Of een rondje boodschappen binnen te doen. Of lekker in het bos te lopen en je gewoon even lekker uit te laten waaien. Wij gaan door met een trotse Nederlandse naam. Afrojack met Never Forget You. Nu op Hot Dance Radio.

Artemis met I Like the Way You Kiss Me. Prospa is een duo uit Leeds. Jeugdvrienden die al sinds 2013 samen muziek maken. Op 5 juni aanstaande komt hun debuutalbum uit. En de titeltrack ga je nu horen met Clooney erop. Dit is Free Your Mind.

I and I to everyone.

0: Een echte lunchtop classic. Love Generation, Bob Sinclair en Gary Pine.
1: On DAB Plus for North Holland. At Hot Dance Radio. Pintanel. The rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Wij gaan even boodschappen doen hier in Lunchtops op Hot Dance Radio. En na die boodschappen aan de andere kant een producer die zichzelf gewoon Heaven met een punt noemt. Niet meer en niet minder. Tot zo!
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

I Run van Haven met een punt samen met Caitlin Aragon. Wij gaan overschakelen naar Calvin Harris en Jesse Race. Jesse schreef in het verleden al mee met hits van Calvin Harris, zoals One Kiss and Promises. Nu staat ze gewoon zelf naast hem

Perfect op Hot Dance Radio. En het melodietje, aha, nou weet ik waar ik aan moet denken. Door met Daddy DJ uit Parijs scoorde in 2000 een Europese ravehit met hun eigen naam als tracktitel. 20 jaar later pakte Gabri Ponte diezelfde melodie weer op en Daddy DJ doet ook gewoon weer gezellig mee. Dit is We Could Be Together.

Door de John Summit met Lightyears hier op Hot Dance Radio. Lunch drops with Marcel on Hot Dance Radio. En als we dan toch even terug gaan blikken op de Heavenly 100 die we afgelopen hemelvaart hebben uitgezonden, dan stond Lightyears op plaats 51. Wil je nou die complete lijst nog een keer terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk, want hij staat op Spotify. Compleet, nummer 100 tot en met 1. En je gaat hem ook on demand terug gaan vinden op de Hot Dance Radio app. Lunchdrop zit er bijna op voor deze week. Straks de man die met je meedanst, Peter Teunissen. Daarvoor nog Paradise van Medusa. En ook nog Don't Hurt Me van David Guetta en Annemarie komt langs. Maar nu eerst een echte Avicii-klassieker. Hey brother, ik wens je een fijne zondag. Bye bye.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
2: Met drie O's.

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

En wat denk je dan als je dat hoort, Miles Away van Offenbach? Dan denk je, dat is zo'n perfecte hit with a beat. En die hoor je bij Hot Dance Radio. En ik dans erop mee, samen met jou, tot 4 uur. Ik ben Peter Teunissen. En dit is South Star, Miss You.

Kijk eens naar buiten. Ja, of ben je buiten? Voel eens. Is het zomer? Nou, ik dacht het niet, hè. Nee, maar volgens Galit is het altijd ergens zomer. En zo heet zijn nieuwe tour ook, hè. It's always summer somewhere. En je hoorde ze hier, Elak en Galit. Dive into me, Hot Dance Radio. En dit zijn The Ones.

0: en Bastille bij Hot Dance Radio. The hits with a beat. En wat denk jij? Zouden de hits with a beat je kunnen helpen als het leven even niet mee zit? Ja, dat zijn van die momentjes die kunnen gebeuren. Zouden de hits with a beat kunnen helpen? Daar gaan we straks nog even over hebben. Na dit.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: With DMC and Bees and Honey. The Hot Dance Radio. The hits with the beat. Die hoor je hier.
1: Mooi hè?
0: Show me love was dat. En soms moet je mensen ook inderdaad een beetje liefde tonen. En als ze dan een beetje in de put zitten, dan zeg je van, heb je er nog geloof in? Do you believe? Hè? Dat is zelfs een theorie bij. Die heet Snyder's Hope Theory. Want die vraag, die triggert namelijk optimisme en agency. Ja, dus dat je er lekker tegenaan gaat. Geeft betekenis aan het leven als andere mensen dat zeker aan je vragen. Maar daar komt hij. De hits with the beat. Kunnen die daarbij helpen? Die je hier hoort bij Hot Dance Radio. Jazeker. Want als die tekst Do You Believe, hè, heb je er geloof in? Als die wordt gecombineerd met lekkere uptempo en vrolijke dance muziek, zoals bijvoorbeeld van Rehab en Mufasa, dan komt het helemaal goed met je leven. Hier zijn ze met Believe.
2: Hey Mufasa, ready to spread your vibes?
3: Spread them where?
2: Around the world.
3: Around the world.

kijkers in je weer-app. Summer thing? Nou, nog heel eventjes niet deze week, maar vanaf het komend Pinksterweekend. Hippie hippie yay. Ja toch? Dragonette en Sonny James en Ryan Marciano. Summer Thing bij Hot Dance Radio. The hits with a beat. En morgenochtend vanaf 8 uur met Bert Wolters. Hè? In de ochtend. En nu dans ik nog even met je mee. Ik ben Peter Teunissen. Dit zijn Cicala en Paloma Faith.

Paradise. En dat is het ook, hè, met al die hits with the beat hier bij Hot Dance Radio. Sophie and the Giants, een Purple Disco Machine. Want zo lekker genieten van mensen die andere mensen goed kunnen imiteren. Daar kan ik er heel erg om lachen. En iemand die dat heel goed kan, dat is Ariana Grande. Bijvoorbeeld met de zangstemmen van Celine Dion of Britney Spears. Maar ze is ook vooral goed als zichzelf samen met Zed Break Free.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Tot dan.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Dat de Bauza en Magnetic bij Hot Dance Radio. Zondagmiddag tot 4 uur dans ik met je mee. Ik ben Peter Teunissen. Zometeen Afrojack, Sia en David Guetta. Maar eerst Rita Ora en Fatboy Slim.

Chris Lake bij Hot Dance Radio. De hits with the beat die hoor je hier. Onder andere op zondagmiddag. De rest van de week natuurlijk ook. Hè. Uiteraard via je favoriete device. Of via DAB. Het kan allemaal. En je gaat hem zien als je van Formule 1 houdt. Ik heb het over Calvin Harris. Tijdens de Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2026. Dat is het jubileumweekend en dan mag hij optreden als headliner. Calvin Harris en nu hier bij Hot

0: Asker met Kay en Khalid. Nobody. Misschien ken jij Nobody. Of heb je een paar vrienden, dan wil je er wel wat meer om het leven wat meer reuring te geven. Ja, en hoe regel je dat nou als je niet meer op school zit en al een tijdje aan het werk bent? Ik ga je er even bij helpen en wat dingetjes uitleggen. Straks, nou onder andere dit.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Collins and Lady, Hear Me Tonight bij Hot Dance Radio, de hits with a beat. Ook op zondagmiddag. En ik zei het net al, ja, misschien wil je wat meer vrienden. Dan heb je er maar een paar, wil je er een paar bij. Een beetje leuke mensen om mee om te gaan. Nou, dat is, zelfs als je wat ouder bent, hè, als je niet meer op school zit of ja, als je jong bent, dan maak je gewoon makkelijke vrienden, want je komt op de sport de mensen tegen op school, zoals ik net al zei. Maar als je wat ouder bent, is het misschien wat lastiger, maar dat valt misschien wel mee. Je moet er in ieder geval wel iets voor doen. Je kan bijvoorbeeld eens je contactenlijst induiken. Eens kijken van, staan daar nog namen bij met wie ik wel weer eens een gesprekje aan wil gaan. Of je gaat activiteiten ondernemen. Ja, naar een kookclub, als je dat leuk zou vinden. Of een of andere health cooking club of zo. Of lekkere dansactiviteiten, dat zou je kunnen doen. Nou, dan kom je vanzelf weer mensen tegen. En dan moet je er eventjes jezelf laten zien. En dan komt het wel goed. Precies, je moet jezelf in ieder geval laten zien. En iets gaan ondernemen. En dan kom je iemand tegen. En dan zeg je, what I like about you, dat is leuk, Jonas and Blue.

Dat is nou zo fijn als je in een relatie zit en je kan helemaal jezelf zijn. Ja, toch? Dat is als bij Milky en Mulgrave, Just the Way You Are. Hot Dance Radio, de hits with the beat op zondagmiddag. Just the way you are, the way you are. En diep zelf.

volgende week als ik je spreek, dan zit je waarschijnlijk gewoon lekker op een terrasje met je oortjes in, Hot Dance Radio erop, te genieten van het zonnetje, want het wordt een mooi Pinksterweekend. Under the Sun, Ella Henderson en Switch Disco featuring A-Luck. Yes, en zometeen natuurlijk de man van de Weekend Beats. Na vier

0: Kids with a Beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.

Deze is wel lekker hoor. Rexha Velas, New Religion. Hey, welkom, het is 4 uur geweest. Terwijl je nog op je nest ligt. Wellicht. Ja, ligt uit te ronken van een avondje stappen. Ja, of een ochtendje eigenlijk. Drijf bij de Hits & Classics. We doen ze nu.

Vorige week werd hij 30. Martin Garrix, Bon Hoodie Here Home. En dan wordt Purple Disco Machine en As This and Beat of Your Heart. En dat is een zonder midden met zometeen Tiësto, maar eerst John Summit en Lavinia.

0: Het origineel is van Jason Derulo en dit is van John Marco. En hij zal wel iets ouder zijn geweest vandaag de dag, want het komt uit 2023. What You Say, Devon and Just Stay, Jack Style and John and Turn the Lights Up. En meer hits en classics onderweg voor je.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Ja, ik hoor je denken van wie is het origineel ook alweer? Ja, 1997, natuurlijk Sash, Ecuador. Opnieuw uitgebracht door Rehab, Inna en Sash. 2023 alweer, Rock My Body. Dit is Hot Dance Radio op de zondag met Afrojack en Amel. Naar Disclosure, She's Gone, Dance On.

Dat had zomaar de nieuwe hit kunnen zijn van Oliver Heldens. Maar dit komt uit 2019. Carla Monroe en Lift Me Up. En daarvan op Peggy Gol. Goo, wat jij wil. En dit is Goes Like. Na, na, na. Het is nog geen dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Maar het is zondag. Maar Burke Jeter zingt over Tuesday.

Sonny Federa, MK Nasking, Davano Brugge, Jater en Daniel Sandoval en Tuesday. Dat is al deze radio, leuk om aan te staan. Ik heb zometeen de Milkshake 2.0 van Kelly's Alex Wong Remix van Lost Frequencies.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Ah, ik vind het wel lekker hoor. Another Summit 54, Ultra and Tokyo. 5 uur geweest, welkom. Heb je niks te doen? Of ga je niks doen, of ga je juist wel wat doen? Laat ons dat even weten. Oké, ga even naar de website, stuur even een mailtje. Laat ons even weten wat je gaat doen. Draai wij ondertussen Lady Gaga en Abacadabra.

Dat zullen heel veel mensen wel willen. Een telefoonnummer naar de hemel. 0800 Heaven. Nathan Dahl en Ellie Henderson hoor je.

0: Ah, dat is een beetje off again bij Mopie, want het wordt tijd voor een nieuwe. One Again hoorde je hier op Hardest Radio. Meer hits en classics onderweg voor je.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

miles away. Lekker in de auto, verstand op nul en gewoon rijden. Miles away, Offenbach hoor je. Dit is Hot Dance Radio. Ik heb zometeen Prosper voor je met Clooney Free Your Mind. Naar Armin van Buuren. Sam Gray, hier is Free Little.

voor sommigen onder ons Tiesto. En voor de rest Tiesto, hoorde je Bring Me To Life door Alesso en Becky Hill en Surrender. Dit is Hot Dance Radio. Leuk de maand op staat op de zondag, terwijl je niks aan het doen bent. Gewoon even lekker uitrusten, uitbuiken, wat jij wil. Draai wij ondertussen John Summerton, Hela en Robin Schulz en Francisco Yates. Hier is Sugar.

sommige tracks zijn wel evergreentjes hoor. Deze ook. John Summit en Hela. Where You Are. Blijf lekker. Daarvan nog Robin Schulz en Francisco Yates en Sugar. Dit is Hot Dance Radio. Leuk je maand van. Ik heb zometeen Purple Disco Machine voor je samen met Duke DeMont. And Something on My Mind. Now Sam Veld en Tammy. Hot Dance Radio. And Lost in Desire. Let's get

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
1: Met drie O's.

Heaven, Caitlin en Eric on een haven eigenlijk. I run hard again. Het is 6 uur geweest. Waar ik de man op staat. Dit is de avond van Hot Dance Radio. Oh, lekker hoor. Wat komt eraan? D.O.D. en Fambi en Gorra nu. Hot Dance Radio. Een beetje messy in heaven.

Calvin Harris, een Rag & Bone Man, Lovers in the Past Life, en daarvoor de Kalantis, Lucas en Steven en Lyra en Alien. Dit is Hotness Radio, leuk daar maar aan staan trouwens. Ik heb zometeen Zerp en Sophie en Zalvo en Manwaki, Kagon, Khalid en Griffin. Hier Save My Love.

0: Nou, uit vervlogen tijden, laten we dat maar over ophouden. Basic, Marshall Jefferson en Salami Das. En Life is Simple, Move Your Body. En daar begonnen we een knijtertje. Gordon en Reinier Zonneveld met Loco Loco. En meer knijters onderweg voor je.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

denk dat die kerel in zijn studio zit te broeden op nieuwe knijpers, want je hoort helemaal niks meer van hem. Met zijn Sherry, vorig jaar had hij nog een grote hit met It Feels So Good samen met Jugal en Sonic. Dat waren Regard, Ellie Henderson en No Sleep. Hot Dance Radio, menu, Another en Abel Boulder. Yes, Relax My Eyes.

0: Dance Radio.
1: You know, I want your money.

wat ouder bent. Een hit van de jaren 90 meegekregen. En dan kan je denken bij jezelf, hey, ik ga er gewoon een lekker remix van maken. Plaza en Official Steve B deden dat samen. Dirty Cash, Money Talks. Oké, het is bijna 7 uur. Ik spreek je volgende week weer. Zometeen veel plezier met die anthems, classics op de radio. Trip down to memory lane, hè. En Avicii en Colby als een van de laatste. Hier is Heaven.

0: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. I'll only bring it close to my lips, yeah. I'll only bring it close to my lips.

0: tot 12.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

gaan lekker terug naar de Heavenly 100 de komende 5 uur in de Anthems op Hot Dance Radio. Verschillende tracks uit verschillende jaartallen om precies te zijn. De 90s, de zeros en de tens. Heerlijk hoor. Zometeen Shakedown met At Night. Moloko met Sing It Back. Naar Benny Benassi.

0: Je gooit er een kwartje in en dan gaat de Hot Dance Radio hitmachine helemaal tekeer. Terug naar de 90's, Zero's en de Tens hier op de Hot Dance Radio Anthems. Zojuist Spiller en Sophie Ellis Bextor en Groovejet. En daarvoor hoorde je Sail Searcher en Can't Get Enough. Ik gooi er nog een klein kwartje in en dan heb ik zometeen voor je Chicane en Saltwater.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Shapeshifters in de Anthems of Hot Dance Radio met Lola's Team. En daarvoor de DJ Sammy en Doe en Heaven. Ik heb zo meteen een track voor je klaarstaan. Die stond 3 weken lang in Engeland op de nummer 1 positie. Stond zelfs top 10 in meer dan 16 landen. En bijna 83.000 verkochte singles alleen in de UK. En in 2024 werd er nog een remix van deze track gemaakt. En ook zelfs dat werd een hit. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar Hot Dance Radio. Ik heb het over Sonique en It Feels So Good. En de track die ik nu voor je klaar heb staan, ja, die werd in 1994 uitgebracht. In 1995 werd het pas een hit in de Nederlandse top 40. Die remix versie is de meest gedraaide track van dit jaar. Ik heb het over Dominica en Gonna Let You Go.

0: Can't stop touching myself. Can't stop playing with myself. And it's becoming a problem.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

United Nations, Out of Touch, een cover van Hall & Oates uit 1984. Dat was het origineel en dit is de remixversie uit 2004. Dit is Hot Dance Radio, The Anthems. Ik heb zometeen een plekje voor je in onze playlist waar jij invloed op kunt hebben. In de Throwback Track. Ik heb weer een drietal tracks voor je verzameld, waarvan ik hoop dat jij de tofste track gaat kiezen voor vanavond. Wat moet je daarvoor doen? Nou, heel simpel. Even luisteren naar de volgende

Ja, waar moet je nou uit kiezen? Nou, heel simpel. Allereerst moet je gaan naar hotdanceradio.nl. Daar zit een groene knop. Dat heet bericht sturen naar de studio, oftewel WhatsApp. En dan stuur gewoon 1, 2 of 3. En track nummer 1 die je luisteren hoorde was Everjack en Cortino en Selecta. Op de nummer 2 kun je kiezen voor Alice DJ Better Off Alone. En voor de nummer 3 The Roller Girl and Love You More. Dat waren de 3 tracks waar je voor vanavond uit kunt kiezen. Geef het door, jouw favoriete track die je zo meteen wil horen op Hot Dance Radio. En de track met de meeste stemmen, die hoor je om 10 over 9 in de throwback track. Lekker hoor. Zometeen nog David Guetta, maar nu Tim Deluxe. And I just want to do...

0: Collective and The Key, The Secret en daarvoor Ultranate en Free. Hot Dance Radio, The Anthems. Zometeen gaan we lekker onze voetjes bewegen. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met Junior Senior en Move Your Feet.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

deze remix en een fantastische lijst. Gemixt door Morrisman. En je hoort hem op Hot Dance Radio. Kun je hem terugluisteren? Ik denk dat hij binnenkort wel in onze app staat. En over onze app gesproken. Ga daarvoor ook om een berichtje te sturen naar onze app toe. Doe dat nog even snel voor onze throwback track. Je kan kiezen voor op de nummer 1 Everjack en Selecta. Alice DJ met Better Off Alone op de nummer 2. En Roller Girl met Love You More op de nummer 3. Geef nog snel jouw stem even door. En wie weet hoor je me zo meteen.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar.

0: Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?

Licky Lee, Hot Dance Radio en The Magician samen en I Follow Rivers. En daarvoor trapten we af met de hofleverancier en de Heavenly 100. Chesto en Love Comes Again. Dit zijn de Hot Dance Radio Anthems. Iedere zondagavond. En we komen op het punt dat ik jou een plekje in onze programmering mag geven. Jij bepaalt de playlist iedere zondagavond rond 9:10 in de Show Backtrack. Een track waarin jij kan kiezen waar jij misschien wel een leuke geschiedenis of een historisch ideetje bij hebt. Of dat je gewoon lekker deze track nog een keer wilt terugluisteren. En je kon kiezen vanavond uit een

Al moet ik zeggen dat er veel nieuwsgierigheid was naar Roller Girl met Love You More. Afrojack met Cantino hoor je schijnbaar toch vaker op Hot Dance Radio, want daar is wat minder voor gestemd. Maar jouw favoriete track stond op de nummer 2. Better Off Alone, Alice DJ. En die hoor je nu als throwback track op Hot Dance Radio.

Confession of the Groom.

0: discotheek uit het jaartal 2000. Afkomstig uit Zweden. En de man hierachter was de man die ook Army of Lovers produceerde. En het was een nummer 1 hit in Hongarije. We zijn meteen op Hot Dance Radio. Amber uit Nederland. En This Is Your Night.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.

Dit was Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head uit 2001. Een absoluut monster. Nummer 1 in 40 landen. En in de UK meer dan 1 miljoen verkochte exemplaren. En het is het meest gedraaide nummer in de zeros ooit. Oftewel in het jaar van 0. En je moet weten dat S Club 7 echt iets heel onbekends het aanbod kreeg om dit nummer eigenlijk eerst in instantie te maken. En die hadden zoiets van, nou, dit wordt helemaal niks. Sophia Des Becker trouwens ook. Die kreeg ook het aanbod en die dacht van, dit wordt ook niks. Maar Kylie Minogue, die geloofde erin. En een hit was het resultaat. Nu op Hot Dance Radio, Soul Providers en Rise.

0: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
2: When you close your eyes, the adventure begins.
1: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Three Drives on a Vinyl op Hot Dance Radio en de Grease 2000 remix. De oorspronkelijke versie van de nummer duurt 8 minuten. En het wordt gewoon uit twee Nederlanders. Die hebben dit geproduceerd. Erik de Koning en Tom van Empel. En die waren de mannen achter Three Drives on a Vinyl. Ben je nog wakker? Zo niet? Ik zet nu het alarm even aan. Oftewel, Lele K en Open Sesame. Dan kun je lekker je ogen open houden.

in natural grace.

0: 1991, het jaartal Moby. Ik had toen de tijd zo'n Nokia-telefoon. En dat was een van de eerste telefoons waar je muziek op kon plaatsen. En het allereerste album wat ik er ooit op had gepositioneerd was Moby en Go. Dat blijft toch een fantastische klassieker. Nog meer klassiekers in Hot Dance Radio Anthems. Zometeen Moody en Dove.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

0: Underground's not dead. It just moved to Tuesday night. Only on Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Shine On Me op Hot Dance Radio. En die track trouwens, die stond nummer 1 in de UK Dance Chart in oktober 2002. Zometeen gaan we luisteren naar een kandidaat die in de Hot Dance Radio Heavenly 100 stond. Zijn nummer is eigenlijk bedoeld om een beetje rustig wakker te worden terwijl jij misschien uit de club komt. Ik heb het over Robert Miles met Children. Nou, niemand minder dan Eric.

0: lekkere energie van de Suffer Duo. Play it alive, de bongo song op Hot Dance Radio. Lekker drummen in de lucht. En daarvoor Room 5, Oliver Cheatman en Make Love. Zometeen op Hot Dance Radio. Gorilla met Gorilla. En Ricky L, Born Again, staat ook weer klaar.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

Om trouwens, die Fred Legrand die hoorde het origineel. En die dacht, dit is zo vet. Ik maak daar een remix van. 2017 kwam het uit en het werd nummer 2 in UK. Dit zijn er weer de anthems op deze zondagavond. Hot Dance Radio, 17 mei. Helaas zit het er weer op. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Got Yo met So Many Times. En nu September and Cry For You. Ik spreek je volgende week weer.

0: I'm watching you and I fell in love with you.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
0: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?

0: One night. Monday nights. Don't warm up. They ignite.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
2: Met drie O's.

Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Hey, Peter Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en balans.

ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.

Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hoi,

0: Zin in. Tot dan.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.